0: dat is even een lekker geheugentrainertje, zeg. Ja, veel gedraaid in On Fire een aantal jaar geleden. En zo word je vanzelf een On Fire Classic. Wat fijn om hem weer eens een keer in vol ornaat te horen hier in dit heerlijke zomerse weekend. Jay Vegas was het hier. En Bad Behavior. Nou, wij gaan ons heel goed gedragen, hoor. De komende twee uur zeker wel.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Fred Everything en Ed Jazz, Rob en Serge, DJ, Pipi, Sam Divine.

Superleuk gedaan dit, de Mix Master samen met Melizos. My Life is a Disco, zou ik ook kunnen zeggen. In de mix, de oude rammen van de Mix Masters dus in een nieuw jasje. Daarvoor Rob en Serge. Rob Boskamp dus met Serge. Live Your Life, zo heet zijn nieuwe track. Erg lekker. En Tequila met de Check-Up, hoor die ook nog. En Aquas Congas. Het is weekend en het

0: Ja, lekker hoor. 28 graden buiten. En ik had onwijs zin in een oude trance klapper. Nou, die hebben we gevonden. Wat een fijne plaat blijft dit toch. System F. En de F die staat natuurlijk voor Ferry. Ferry Corsten. Een van zijn initialen was dat Out of the Blue. Zo heet de opener van de tweede uur van The On Fire Radio Show. En dat leek mij toch even lekker binnenkomen, zeg. Ja!
1: Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Fred Everything en Ed Jazz, Rob en Serge, DJ Pee Pee.

gaan we even terug naar de jaren 80. Een grote hit toen voor Midnight Star. Nu is er een nieuwe versie gemaakt van hun grote hit door Black and White. Je hoorde hem vorige week ook al in On Fire. En nu gewoon lachend weer. De Midas Touch aan het begin van uur 2. Hey, welkom.

in die On Fire Radio Show. Groovy Sunset. Nou, we krijgen er een vanavond, denk ik. Ook Six Love, as heeft de nieuwe Moving On, hoorde je. En District 070. Deep House uit Den Haag. Pressure Cooker is me er eentje, hoor. Hey, lekker, lekker, lekker. Hey, welkom. Het is die On Fire Radio Show. Dat is helemaal los in je weekend. 2 uur lang vieren wij de zomer met de dikste nieuwe releases. Vorige week hoorde je deze voor het eerst in On Fire. En nu lachend nog een keertje. Gorge, zijn nieuwe heet Deep

Ferric Dawn is dat in die On Fire Radio Show. En Say What You Want vind ik ook. En daarvoor Chris Kampels en David Toorts met Let's Talk About House. Lekkere, diepe techno-plaat, man. En Gorga ook nog met Deeper Love hier in die On Fire Radio Show. Ik heb nog een paar waanzinnig nieuwe platen voor je. Dom P onder andere. En Paolo Solo ga je zeker nog op je bordje krijgen. Eerst even zeggen dat het er bijna weer op zit in dit zomerweekend. Die On Fire Radio Show. Vanaf zondag zijn we weer lekker terug te luisteren op soundcloud.com/Erwin van der Bliek. soundcloud.com/Erwin van der Bliek. En volgende week zijn wij er in het laatste weekend van mei alweer. Goed, ga nog even lekker los en geniet nog even van nieuwe muziek van Nacho Faustan. De nieuwe Little Helper hoor je nu nog in On Fire. Hey, ik wens jou een fijn weekend. Op tijd smeren. Volgende week meer On Fire. Hey.